Ik wil den draadafars waarde lezen en wel door een beet wat toelaaien. En waarde, dit is zo als predje McGee dit uitlaaien deed. Ohne Mutter, ohne Vader, ohne Geschlechtsregister en haf nicht aanvang van dag ook nicht eng van leven. Aber als je mocht zo als God zien zien en blijft eeuwig een priester. De vrouw komt aan ver. Waarom en een boek, waar er veel Geschlechtsregister gegeeft is, wordt Melchizedek uitgeloten worden? De antwoord is, wil hij een verbeeld wat zijn van de Heer Jezus Christus en zijn priesterlijke ambt. Nu, de Bijbel zegt dat alles dat in het Oude Testament geschreven werd, weer voor onze vermoning, dat wij aan de schrift mochten hopen hebben. Ik vraag die nu, deis du de Bijbel lezen? Kreeg je daar wat eruit? Dit hier in Hebreeën. Is eerstens tot de Juden geschreven, aber es ook voor ons, sicherlich. Nu dat zevende kapitel, de vierde vers. Nu checken we hoe groot des man weer, dem de stamvader Abraham een tiendel geef van al dat krijgsplunder. Nu Abraham geef een tiendel van dat roop en deed aan aanbeden. Hij deed aan erkennen dat de Melchizedek veel hechter en weert weer als hij weer. En dat hij dem allerhechte God zijn priester weer. Vijfde vers. En werkelijk aan ene hand, dem leef in zijn zins, die dat priesterambtje kregen ha een gebod dat tiende te nemen van dat volk naar dat gezaad, dat heet van ere brede, wan ze ook van Abraham herstammen. En Abraham, die dem leef in zijn zins weer, geven dat tiende tot de Melchizedek. Dit is bewijs dat Melchizedek hechter en weert weer als oond en zijn familie. Vriend, een weg hoe du dem Herr Jezus aan een kanst, dat hij de Heer is en zijn heerschaft over alle, is door dich dat wij nu aan komen en aan gof geven. Jede gof die wij geven, zal niet bloos tot een kerkje geeft zijn of tot een christelijke arbeid, dat zal aangezien worden als een gof tot dem Herr Jezus Christus. Wie doen het daarmee aan onerkennen als de Heer over alles? En du bist dan een priester, die zoon deed. Du deist aan onzinnen als hij hem weet, als ergens zest weer, zei maar. Zaste vers. Aan de andere hand, deze, die niet van dat geschlechtsregister stond, neemt dag dat tiende van Abraham en zegend dem, die de versprekingen houdt. In hem is zo dat de Abraham hij hem weet wordt zinnen als Melchizedek. Aber hij weet niet. Nu allem nog wil Melchizedek niet een Jood oder een Hebreeër zoals Abraham weer. En hij weer dem allerhechte God zijn priester. Wanneer iemand dat aanneemt dat hij niet de Heer Jezus weer in menselijke vorm, dan wordt wie ook maar te wonderen waar hij van dem levende God heerd oder geleerd had. Wie weten niet van zijn herkunft. Wanneer iemand weer zegt dat hij meer weet, dan deed hij even marode. Daar is ook veel van dem Herr Jezus dat ik niet uitleiden kan, wil hij God is. Aber ik weet dat hij nu, vandaag, mijn hoge priester is. En dat is eindelijk alles dat ik nu weten moet. Zevende vers. En ohne verstrijden, de geringste wordt deegd in ratere gezegend. Abraham wordt gezegend van dem Melchizedek, die beter weer als Abraham. Wann wir dem Herr Jesus anbeten donen, dann do wir seine Wirt und ihr anerkennen, wann wir uns ver am Dolchneien. Achte Vers. Und an einer Hand, hier trie manne die Storwe der Tiende, aber da an der anderen Hand, wird von Janem gezeigt, dass er lebt. Wann dort hier redt von manne die Storwe, dient dort die levitische Priester an. Und wann he dann redt von Janem, der lebt, dient dort die Melchizedek aan. Du kannst die nu aan hand geven, en hij wordt die aannemen, dat heet Jezus wordt die aannemen. Mij is zo dat wanneer ik aan mij aanbeden doe, dan krijgt hij niet zo veel, maar ik doe dat toch. En hij neemt mij dan ook aan, en laat mij wat voor hem doen. Ik zie zo dankbaar, dat hij versproken heeft dat hij ons niet ontzettend wordt wanneer wij nu aan komen. God zie dank. Neende en tiende vers.
En ik wou ook zeggen dat Leifi werkelijk derg Abraham dat tiende getold heeft, dan hij weer nog en zijn vader zijn länder, als Melchizedek aan traf. De Leifi en zijn nakomen weer nog niet geboren, als de Melchizedek dem Abraham traf. En behoud nu dat Abraham dat tiende to Melchizedek geef. Dat priesterlijk het Levitische priesterambt weer ook nog niet opgestald. Dat heem niet met een nadeel jaren Lothar. Ober wil zo als God dat je wist dat Abraham zijn nakomen voor de priester zijn, toen dat tiendel geeft wordt aan je dat Moses je zaad, rekent God dat nu zo dat de Levita. Wil ze Abraham zijn nakomen weeren, tolde een tiendel en Abraham tot de Melchizedek. De ganse zaak hier is dat de schrijver bewijzen wil, hoeveel hecht je hem weet en eer, des Melchizedek weer als eerend woord dat met Abraham oder dat Oude Testament gezaad oder systeem te doen had. De Melchizedek weer een zeer beriemde man. Nu, deze zaak dat de Levite en Abraham dat tiende tolde, is ook een beeld van nog een zaak die ähnlich is. Door ganz am Anfang im Eden Gorde aus Adam und Eva door wieren, en Adam sind je deed, wils ek en du Adam zine nokomme sind, ha ek en du ook en Adam je zindigt en sind schuldig. Dat is dan ook de oorzaak waarom du en ek storven matte, wils en Adam doene alle storven, zegt de schrift. Dat heet alle worden storven, wat de tijd wanneer Jezus voor zine gemeente komen wordt, dan en de entrekking worden door veel zinnen, die niet gestorven worden, dat heet, die bekeerd zijn, over die worden plaatselijk geënderd worden. Over wanneer ik ook tot den dood veroordeeld zie, dan kan ik in Christus volkomen zijn. Weetst u dat? De fysische dood is de der, die mij noem hemel neemt. God deed mij aanzien als in Christus, en ik zie volkomen en arm. Ik zie en arm ongenomen. Mijn vriend, dit is een zeer wichtige waarheid en is op een eenvoudige weer bestedigd. Auf der Farsch. Daarom, wanneer volkomenheid dicht dat Levitische priesterambt kwam, dan onge dat kreeg dat volk dat je zaad, waarom weer dat dan nodig dat een andere priester zou verkomen, die nou Melchizedek zijn ordening genaamd weer, en niet nur ont zijn ordning. Daar is nog een leid dat ik erwene wel van dat ont priestertum, en dat is dat het niemals volkomen werd, dat bracht niemals volkomenheid. De priester moest jede dag door met arbeiden, een jaar na het nächste, dat weer op een niemals zo dat het gans toereken deed. De apfer weer bloos zo'n toedaken voor de zin. Dat bracht niemals ware radung van zin, zodat het volk kan volkomen zijn voor God. Nu de twaalfde vers. Dan wanneer dat priesterambt geënderd wordt, dan moet dat gezaad ook geënderd worden. Wie zijn niet onder dat Moses gezaad? Dat Moses gezaad geheer tot dat oant priestertum, waar ze bloot op verbrachten, die zijn toop verbongen. Wie zijn nu en dat gezaad van de Heer Jezus en de Heilige Geest? Woont nu en ons. Dat is ganz anders. 13e en 14e vers. Dan die van dem dit gezegd wordt, stamt van een andere stam, van woon tjene zich hanje heeft haft om altoor te dienen. Dan dat is ganz klar dat ons Herr van Juda stamt. Van den stam heeft Moses nust van priester gereed. De Heer Jezus stamt van dat Juda stam, en daarom kan hij niemals een priester zijn op eerd. Wils leef hij weer dat priesterlijk het stoom. Dat priesterambt wordt matte geënderd worden. Nu 15 bij 17 de vers. En dat is nog veel klarer, wanneer een andere priest voor een dag komt naar Melchizedek zijn ordning, die niet nur een fleischlijke gebouwd en priester gemaakt is, maar nur de kracht van eeuwig leven, dan hij zegt, du bist voor Emma, een priester, no Melchizedek zijn ordning. Dit is dan de profetie en dat 110e psalm, wegen den Messias die komen zal. En Jezus Christus wordt een priester, der zijn opstonden van dood. Hij leeft eeuwiglich.
18 en 19 vers. Dan aan ene hand is daar een ontziedzate van dat vijfde gebod doorwegen door het zwak en nutsloos via. Dan dat je zaad moet niet volkomen, aan de andere hand wordt een betere hoopning in ingebracht, derg woont wie ons aan God nodre. Dat Moses systeem had zijn tijd gehad, maar nu weer dat, zoals het hier zegt, nutsloos en zwak. Dat bracht niemals wat wie mensen moesten hebben, volkomenheid. Wie komen nu nog ans God door de Heer Jezus Christus? Wie heeft gezien dat de Heer Jezus Christus een vereerde priester is, en hij is een volkomene priester. Hij heeft niet bloos de volkomene radung te weer gebracht, maar is daar ook nu bij hem voordat en daardoor voor ons entstaan. God heeft ons dat nu zo te zeggen, uit adem genomen en in Christus en ingestald. Oh, dat is een wunderschöne waarheid, vriend. Wanneer iemand weer in Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur. Wanneer ik deze programma uitgeef, dan zet ik manchmal door en bid dat de Heer junt wordt verständnis geven dit te zijn, dat je dem Heer Jezus aannemen kan en zeligheidszekerheid hebben. Wanneer je hem nog niet aangenomen hast, o mijn vriend, dan bete doe dat vandaag. God is zegen, mijn vriend.

Nu hier wie de korte Andacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons Redner van deel is Obron Potjasch.

så kommer de jungas nå hus, de oma vil falsarie, na vi dan jungas, na jo, en gjerat fortal dar alles. De oma vi ziemlich trurig, oba vi noste døgnet. Apenund, als vada, ze zouten lausen nach in de Bibel, zieden ze nog eenmaal alles dat dem Herrn Jezus im Gebet in jene terü. En dan zieden ze nog de Jirat Maritzmarin stonden wie ganz tiedig ab, en dan wist u mi de steed, wo je gespeeld habe, vielleicht fange wie nog de Zelt.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ek vil afscheid mee van jou voor dit moel waren en mocht jou ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jou en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blumen Uurt, zindag Samarius klok 9, zindag Schoel in klok 10 de Hauptgottesdienst en dan klok 6 Uwenversammlung. Onze Anschrift S-Box 248, Wachtemokchihuahua, Mexico 31500.

Ik wil den dritte vers verder lezen en wil daar een beetje wat toelaaien. En verder, dit is zo als Predje McGee dit uitlaaien deed. Ohne Mutter, ohne Vader, ohne Geschlechtsregister en heeft niet aanvang van dag ook niet eng van leven. Aber als je mag, zo als God zien zien en blijft eeuwig een priester. De vrouw komt aan ver. Waarom en een boek, waar er veel Geschlechtsregister gegeven is, wordt Melchizedek uitgeloten worden? De antwoord is, wil hij een voorbeeld wat zijn van de Heer Jezus Christus en zijn priesterlijke ambt. Nu, de Bijbel zegt dat alles dat im Oude Testament geschreven werd, weer voor onze vermoning, dat wij aan de schrift mochten hopen hebben. Ik vroeg die nu, deest u de Bijbel lezen? Kreeg u daar wat eruit? Dit hier in Hebreeën. Es erstens to de Jude geschreven, aber es ook voor ons, sicherlich. Nu dat zevende Kapitel, de vierde Vers. Nu checken mal, wie groot des man wie, dem de Stammvader Abram een tiendel geef van al dat Kriegsplunder. Nu Abram geef een tiendel van dat raub en deed aan aanbeden. Hij deed aan erkennen dat dem Melchizedek veel hecher aan wert wie als hij wie. En dat hij dem allerhechte God zijn priester weer. Vijfde vers. En werkelijk aan ene hand, dem leef in zijn zins, die dat priesterambtje kregen ha en je boot dat tiende te nemen van dat volk naar dat je zaad, dat heet van ere brede, wan ze ook van Abram herstammen. En Abram, die dem leef in zijn zins weer, geven dat tiende tot dem Melchizedek. Dit is bewijs dat Melchizedek hecher en wert weer als aand en zijn familie. Vriend, een weg wo du dem Herr Jezus aaneignen kanst, dat hij de Heer is en zijn heerschaft over alle, is door dich dat wij nu aan komen en aan gof geven. Jeder gof die wij geven, zal niet bloos tot een kerkje geeft zijn of tot een christelijke arbeid, dat zal aangezien worden als een gof tot dem Herr Jezus Christus. Wie doen het daarmee aan onerkennen als de Heer over alles? En du bist dan een priester, die zoon deed. Du deist aan onzinnen als hij hem weet, als ergens eerst weer, zei maar. Zaste vers. Aan de andere hand, deze, die niet van dat geschlechtsregister stond, neemt dag dat tiende van Abram en zegend dem, die de versprekingen houdt. In hem is zo dat de Abram hecher en weert wordt zijn als Melchizedek, maar hij weet niet. Nou allem nou wil Melchizedek niet een Jood of een Hebreeër zoals Abram weer, en hij weer dem allerhechte God zijn priester. Wanneer iemand dat aanneemt dat hij niet de Heer Jezus weer in menselijke vorm, dan wordt wie ook maar te wonderen waar hij van dem levende God heerd of geleerd had. Wie weet er nust van zijn herkunft? Wanneer iemand weer zegt dat hij meer weet, dan deed hij even marode. Daar is ook veel van dem Herr Jezus dat ik niet uitleiden kan, wie hij God is. Maar ik weet dat hij nu, vandaag, mijn hoge priester is. En dat is eigenlijk alles dat ik nu weten moet. Zevende vers. En ohne verstrijden, de geringste wordt deeg den ratere gezegend. Abram wordt gezegend van dem Melchizedek, die beter weer als Abram. Wanneer we dem Herr Jezus aanbeden doen, dan doen we zijn wet en eer aanerkennen, wanneer we ons ver aan dolknijen. Achte vers. En aan de ene hand, hier drie mannen die sterven dat tiende, maar daar aan de andere hand wordt van Janem gezegd dat hij leeft. Wanneer dat hier redt van mannen die sterven, die dort de Levitische priester aan. En wanneer hij dan redt van Janem die leeft, die dort de Melchizedek aan. Du kannst die nu aan hand geven, en hij wordt die aannemen, dat heet Jezus wordt die aannemen. Mij is zo dat wanneer ik aan mij aanbeden doe, dan krijgt hij niet zeer veel, maar ik doe dat toch. En hij neemt mij dan ook aan, en laat mij wat voor hem doen. Ik zie zo dankbaar, dat hij versproken heeft dat hij ons niet ontziet steekt wordt wanneer we nu aan komen. God zij dank. Neende en tiende vers.
En ik wou ook zeggen dat Leifi werkelijk derg Abraham dat tiende getold heeft, dan hebben we nog en zien voor dat zijn lande, als Melchizedek aan traf. De Leifi en zijn nakomen waren nog niet geboren als de Melchizedek dem Abraham traf. En behoud nu dat Abraham dat tiende to Melchizedek geef. Dat priesterlichet, levitische priesterambt, wie ook nog niet abgestalt. Dat heem niet met een nadeel jaren lota. Ober, wil zo als God dat je wist dat Abraham zijn nakomen voor de priester zenne, to den dat tiendel geeft wat aan je dat Moses je zaad, rekent God dat nu zo dat de levita. Wil ze Abraham zijn nakomen weer, tolde een tiendel en Abraham to den Melchizedek. De ganze zaak hier is dat die schrijver bewiesen wel, hoeveel hecht je hem weet en eer, des Melchizedek weer als irgend woord dat met Abraham oder dat Oude Testament gezaats oder systeem te doen had. De Melchizedek weer een zeer beriemde man. Nu, deze zaak dat de Levite en Abraham dat tiende tolde, is ook een beeld van nog een zaak die ähnlich is, door ganz am Anfang im Eden Gorde aus Adam und Eva door wäre, en Adam sind je deed, wils ek en du Adam zine nokomme sind, ha ek en du ook en Adam je zindigt en sind schuldig. Dat is dan ook de oorzaak waarom du en ek storven matte, wils en Adam doen alle storven, zegt de schrift. Dat heet alle worden storven, wat de tijd van Jezus voor zine gemeente komen wordt, dan en de entrekking worden er veel zinnen, die niet gestorven worden, dat heet, die bekeerd zijn, over die worden plaatselijk geënderd worden. Maar wanneer ik ook tot den dood veroordeeld zie, dan kan ik in Christus volkomen zinnen. Weetst u dat? De fysische dood is de der, die mij naar hemel neemt. God deed mij aanzienen als in Christus, en ik zie volkomen en arm. Ik zie en arm ongenomen. Mijn vriend, dit is een zeer wichtige waarheid en is op een eenvoudige weerd bestedigd. Auf der Farsch. Daarom, wanneer volkomenheid dicht dat levitische priesterambt kwam, dan onge dat kreeg dat volk dat je zaad, waarom weer dat dan nodig dat een andere priester zou verkomen, die naar Melchizedek zijn ordening genaamd weer, en niet nur ont zijn ordning. Daar is nog een leid dat ik erwene wel van dat ont priestertum, en dat is dat het niemals volkomen werd, dat bracht niemals volkomenheid. De priester moest jede dag door met arbeiden, een jaar na het nächste, dat weer aber niemals zo dat het gans toereken deed. De apfer weer bloos zo'n toedaken voor de zin. Dat bracht niemals ware radung van zin, zodat het volk kan volkomen zijn voor God. Nu de twaalfde vers. Dan wanneer dat priesterambt geënderd wordt, dan moet dat gezaads ook geënderd worden. Wie zijn niet onder dat Moses gezaads? Dat Moses gezaads geheer tot dat oant priestertum, waar ze bloot op verbrachten, die zijn toop verbongen. Wie zijn nu en dat gezaads van de Heer Jezus en de Heilige Geest? Woont nu en ons. Dat is ganz anders. 13e en 14e vers. Dan die van dem dit gezegd wordt, stamt van een andere stam, van woon tjene zich handje heeft haft om altoor te dienen. Dan dat is ganz klaar dat ons Herr van Juda stamt. Van den stam heeft Moses nust van priester gereed. De Heer Jezus stamt van dat Juda stam, en daarom kan hij niemals een priester zijn op eerd. Wils leef hij weer dat priesterlijke stoom. Dat priesterambt wordt matte geënderd worden. In 15 bij 17 de vers. En dat is nog veel klarer, wanneer een andere priest voor een dag komt naar Melchizedek zijn ordning, die niet nur een fleischliche gebouwd en priester gemaakt is, maar nur de kracht van eeuwig leven, dan hij zegt, du bist für immer ein Priester nur Melchizedek seine Ordnung. Das ist dann die Prophetie in der 110. Psalm wegen den Messias, der kommen soll. Und Jesus Christus wird ein Priester durch sein Abstohlen vom Tod. Er lebt ewiglich.
18e en 19e vers. Dan aan ene hand is daar een ontziedzate van dat vijfde gebod doorwegen door het zwak en nutsloos via. Dan dat je zaad moet niet volkomen, aan de andere hand wordt een betere hoopning ineengebracht, derg woont wie ons aan God nodre. Dat Moses systeem had zijn tijd gehad, maar nu weer dat, zoals het hier zegt, nutsloos en zwak. Dat bracht niemals wat wie mensen moesten hebben, volkomenheid. Wie komen nu nog ans God durch dem Herr Jesus Christus? Wie ha je zien dat de Herr Jesus Christus een verarme priester is, en hij is een volkomene priester. Hij heeft niet bloos de volkomene radung te weer gebracht, maar is daar ook nu bij hem voorde en dat door voor ons entstone. God heeft ons dat nu zo te zeggen, uit Adam genomen en in Christus en in gestalt. Oh, dat is een wunderschöne waarheid, vriend. Wanneer iemand weer in Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur. Wanneer ik deze programma uitgeef, dan zet ik manchmal door en bid dat de Heer junt wordt verständnis geven dit te zijn, dat je dem Heer Jezus aannemen kennen en zeligheidszekerheid hebben. Wanneer du hem nog niet aangenomen hast, o mijn vriend, dan bitte du dat vandaag. Gottes Segen, meine Freunde.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moelwara en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift Erstbox 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.